Heerlijk van een track. Joël Gilardini en de track Apollo 11. Het staat op het album The Age of Space. Ja, leuk gekozen titel. Het op het fantastische Zero K label alweer 2 jaar geleden verschenen. Joël Gilardini hier bij X-Rated. Maar nu op de draaitafel het zweet. En het zweet was het geesteskind van Marien van Oers. Helaas overleed hij in januari 2013. Maar hij heeft een aantal prachtige dingen voor ons achtergelaten. En het album van het zweet, wat origineel verscheen via Dossier Records in 1987... is onlangs opnieuw uitgegeven door het fameuze Staalplaat. Jawel. En dat is goed nieuws. Van het album dus Het Zweet. En mijn favoriete track, mag ik wel zeggen, van Het Zweet is nog altijd Massive Trance. Wat een kracht.

Zo, Bourbon East Quark. En er kwam meteen een andere track achteraan, die we niet gaan draaien. Bourbon East Quark met Shut Down. En dat verscheen op hetzelfde dossierlabel als waar het Zweden op verscheen. In 1985. En dat is afkomstig van het album The Spike. En Bourbon East Quark maakte onderdeel uit van de Recluse Organization. Net zoals het Zweed. Vandaar eigenlijk dit bruggetje hierbij. X-rated op de concertzender. Waar we nu de totale duisternis in duiken. Ten Horned Beast heeft een nieuw album en dat zult u weten. The Lamp of No Light kan het allemaal nog vrolijker. Met de ondertitel Hymns for the York Doomstone. Ten Horned Beast now met de dijkletser Into the Mouth of Hell.

is Danny Kreutzfeldt. In 2015 bracht hij zijn album Immerse uit. En u hoort een gedeelte van dat hele lange werkstuk. Wat niet past in een uur. Maar ik heb er een mooie edit van gemaakt voor van een uur. Immerse, zometeen van Periscope tot middernacht in X-Ray. Overigens heb ik me de afgelopen weken al afgevraagd, hoe zou het gaan nu met Arjen, nu hij 50 was geworden? Wat had hij mooi gevonden? Wat had hij gedaan met zijn leven? Welk werk had hij nog gehad? Zat hij bij de nieuwe Kink of niet? Spreekt hij nog in of wat? Hoe ziet hij eruit? Het zijn allemaal dingen die we niet weten. Hij heeft in ieder geval dit prachtige programma achtergelaten, X-Rated, wat ik heb mogen voortzetten. Eindigt altijd met Arjen Grolleman in gedachten. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ijsweder, hitte en NS-stakingen dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Op de zondagavond, zoals u gewend bent. Dus wat mij betreft, tot dan en voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

Het Duitse duo Pulse, P-U-L-S-E, van het album Surface Tensions, was dit A Move. En dat verscheen in 1994 via Hard House. Pulse aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier bij de Concertzender tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Uw alternatieve songfestival zonder cancel culture. Sterker nog, alles komt aan bod hier. Waaronder Paul Hierophant. En waarom Paul Hierophant? Dat ga ik heel even snel uitleggen. Zo af en toe heb ik hier drie goede vrienden over de vloer. Hier in de studio die alle drie een hele mooie plaat meenemen. Wel nu, de laatste keer dat dat gebeurde was er eentje niet bij vanwege zijn werk. Hij werkt in Zuid-Afrika. En dat was Steve Tjarda. Steve, moet je mij nou horen, Seeds Tjarda. En hij heeft wel op afstand mij een ongelofelijke goede tip gegeven. En dat is Paul Hierophant. Van de 12-inch The Elder Gods. De titeltrack The Elder Gods. Die gaat u nu horen. Dank Seeds Tjarda voor deze inbreng. Nogmaals, dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Fijne techno door Ambu Bamboo. En Ambu Bamboo is niemand anders dan Amber Chen. En Amber, die woont in Utrecht. Ambu Bamboo, oftewel Amber, maakte deze track Love It Off. En die staat op een single die zij heeft uitgebracht, een digitale single. En het is tevens te vinden op de Mind the Gap verzamelaar waar ik deze track vanaf haalde. De nieuwste, nummer 176. Altijd, zoals altijd, verschenen bij de Gonzo Circus. Dat fantastische muziektijdschrift met vol met mooie muziek. Zowel blad als cd. Ambu Bamboo hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nog eventjes verder gaan met wat heerlijk ritmisch werk. We gaan van Utrecht, gaan we naar Lelystad. We gaan naar TV99AD. En deze drie heren die maakten al hele geruime tijd. Sinds midden jaren 90 maakten ze al muziek. En er is nu een verzamelaar verschenen met oud werk. Wat nog nooit eerder verschenen is. En dat heet Sounds from the Sea Bottom 1995-2000. Het is verschenen via het Japanse Format label. Heerlijk werk van TV99AD. Dit is Angst.

0: Info met I Missed It While It Was Happening. Via Touch Music verscheen een album onder de titel Sorry I Didn't Realize. Michael Robinson is Info en dat hier bij X-Rated op de Concertzender. En nu eventjes aandacht voor een aloude band die weer bij elkaar zijn, namelijk Cabaret Voltaire. Ja, die zijn inderdaad eigenlijk nooit uit elkaar geweest, want het is continu doorgegaan dankzij het werk van Richard H. Kirk. En sinds Kirk niet meer onder ons is, zijn de originele leden weer bij elkaar gekomen. Chris Watson en Stephen Melander. En zij treden ook weer op en hebben ook een live album op de markt gebracht. Laten we hopen dat er ook een studioalbum gaat komen. Overigens treden ze 13 juni aanstaande op in Paradiso Amsterdam. Er zijn nog kaarten en dat wilt u toch echt niet missen, lijkt mij. Hier is het nieuwste album van Cabaret Voltaire, But What Time Is It Really? En daar staat één track op die louter is gecomponeerd door Chris Watson. Wat op zich vrij bijzonder is, want sinds begin jaren 80 heeft hij niets meer gecomponeerd voor Cabaret Voltaire. En dat is deze track, Tinsley Viaduct.
1: This is a new piece that Chris did, and we've been working it. It's what we're doing, and it's part of an installation he did. So we're bringing a bit of Sheffield down to London. It's a track called Tinsley.

Afgelopen vrijdag is hij dan verschenen. Het nieuwe album van Kreidler. En deze Krauters maakten weer een geweldig nieuw album. Schemes heet hij. Via natuurlijk het geweldige Bureau B-label. Pardon, ik moest even een hoesje doen. Kreidler met Marble Upset, hoor u. En van dat voornoemde album Schemes. Een uitstekend album, ik kan het u verzekeren. En wat ook uitstekend is, is het nieuwste album van Colleen. En wat mij betreft was het ook een van de hoogtepunten van het Rewire Festival. Ik heb waarlijk genoten van haar optreden. Alles live, alles uit de synthesizer en alles lezend van bladmuziek. Heel bijzonder hoe ze dat doet. Libre Antes del Final heet het nieuwste album van Colleen. Oftewel Cecile Schott. Het verscheen via Thrill Jockey. Dit is het prachtige werkstuk Aguas Abiertas. Hier is Colleen.

De muziek werd gemaakt door Aller Seelen en de tekst die je hoorde kwam van Friedrich Nietzsche. De filosoof die helaas niet meer onder ons is en heel lang geleden al overleden, maar maakte een mooi werk met Nicht nur eine Sonne. Er staat op het album Hallstatt. En Hallstatt is weer een schitterend dorp in Oostenrijk. Het is gevestigd op een berghelling, de dag van de Dachstein. In Steiermark. Prachtig dorpje Hallstatt van Aller Seelen. En daarvoor hoorde u het nieuwste album van Gidja. Nu kom ik Hema Vier Nivel Nidan van Gidja. Is het nieuwste album wat verscheen via Winterlight Records. U hoorde Gimir. En daarvoor dus schitterend werk. Nieuw werk van Torsten Zoltau. V. Murl.

uit het album Flora Fauna. En zometeen is een werk van Martin Stürzer te bewonderen hier in X-Ray. Synthi Space, Space Synths and Sequencers aan de macht. Hij heeft al heel wat albums gemaakt, dus ik heb een keuze gemaakt uit een heleboel albums van hem. Zo hoort u tracks van de albums Farcaster, Temporal Paradox, Illumination Cycle, Spaceport, Dawn of Time en Antares Station. Zometeen dus Martin Stürzer, die we ook wellicht nog kennen als Velios in X-Ray op de Concertzender tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated IJs en Wederdiener. Is er volgende week gewoon weer een nieuwe editie. Op de zondagavond tussen 9 en 11. Overigens kan ik vast melding maken van het feit dat er in juni 2 dagen zijn dat ik er niet ben. Jawel, vakantie. Maar ik heb mijn goede vriend en mijn goede collega Harold Roeland bereid gevonden deze 2 X-Rateds te gaan vervangen. Dus daar ben ik alvast heel blij mee. De data en et cetera, alle details, die hoort u later. Maar volgende week, dan zijn we er gewoon weer. Tenminste, dat hopen we. IJs en Wederdienende, u weet het. Dank voor het luisteren. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Tot de volgende en heb een mooie week.

nonsense.

Heerlijke acidgeluiden. En dat allemaal omdat het morgen Blue Monday is. Blauwe maandag, de Blue Monday. Oftewel de meest deprimerende dag van het jaar. Nou, wat mij betreft kunnen ze maar daar Blue Month van maken. Want januari is natuurlijk de meest deprimerende maand van het jaar. Maar niet door de klanken eigenlijk van New Order. En de Acid House mixes die gemaakt zijn door 808 State. In 1988 al is deze remix gemaakt door 808 State van Blue Monday van New Order. En in 2004 uitgegeven door Reflex Records. Heerlijk nieuw. Nee, niet nieuw, maar in ieder geval wel een nieuwe episode van X-Rated. Waar we nog eventjes lekker doorgaan met dit geluidje. De nieuwe van John Beltran, die zal op 24 januari verschijnen. Een mini-album en die heet The Peninsula. Dit is Begin Again en dat gaan we doen. Een nieuw begin van een nieuwe X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, vorig jaar, en dat was helemaal heerlijk, vorig jaar, toen verraste The Black Dog ons al met het nieuwe album Music for Photographers. Wel nu, dit jaar brengen ze er nog een schepje bovenop met een nieuwe EP. En die EP die zal verschijnen op 28 januari. Nieuwste van The Black Dog, die EP gaat heten The Brutal Minimalism EP. En u hoorde het schitterende Form, Function and Friction. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En vorig jaar, eind vorig jaar, hebben we het ook al over gehad in X-Rated. Verscheen er een heel erg mooi project, Project Zero Zero. En Project Zero Zero gaat over een ziek meisje, de dochter van Chris Dukes. En Chris Dukes die heeft Touched Music gecontacteerd of die misschien iets voor hem kon betekenen. Omdat hij financiering nodig heeft voor de ziekte van dat meisje. Nou, dat is gelukt. En niet zomaar een cd'tje, maar gewoon 5 cd's vol met prachtig werk. En volkomen exclusief gemaakt door de artiesten. Alleen maar exclusieve tracks. Zoals deze geweldige track van D.F. Tram. Una's Playground. Oftewel de speeltuin van het dochtertje dat Una heet. Verschenen dus op Touched Music. Hier is D.F. Tram. En waarom start hij nou weer niet? Nou, dan maar met de hand eventjes, jongens. Hoppakee. Goed, alsnog. Thank you.

heerlijk. Wat een ongelofelijke fijne space. CJ hebben we het over. Dat is Christian Jansen. En die heeft al heel wat op zijn kerfstok. Zo heeft hij hele fijne dingen gedaan bij Bad Rock bijvoorbeeld. Heeft al 2 keer in het voorprogramma gestaan van Jean-Michel Jarre. En heeft ook hier in Nederland op het E-Life Festival opgetreden. Zijn nieuwste release is Door March. Door March of Door March. En u hoorde de Ambient Remixes 2022 EP. En die is verschenen via zijn eigen label The Sessions. En u hoorde Door March en dan de Ian Body remix. En Ian Body kennen we natuurlijk ook al heel lang uit de Sinti-wereld. Prachtig werk van CJ. We luisteren naar X-Rated op de concertzender, waar we natuurlijk ook weer even stil moeten staan bij een aantal mensen die helaas ons hebben moeten verlaten. Natuurlijk, er was natuurlijk de dame Specter die ons heeft moeten verlaten. En Fred van Hoven heeft ons moeten verlaten. Maar ook iemand als Mike Wells. En niet te verwarren met Michael Wells, die is van Greater Than One GTO. Die is nog altijd springlevend. Maar Mike Wells is van het duo Gridlock. Of ik moet zeggen, was van het duo Gridlock. En die was fameus in de wereld van de IDM, breakcore en ambient. Maakte prachtige dingen en overigens de afgelopen jaren heel weinig meer van gehoord. Maar in 2001 verscheen hun eerste single en die werd later uitgebracht in 2002 op het verzamelalbum. Masonic. Ik heb het fout in de playlist gezet, zie ik nu. Dat ga ik nog even veranderen. Masonic heet de compilatie waar het vanaf komt. Dit is Gridlock met 366115. Rust in vrede, Mike Wells.

Zo, nou, dat was hem ook weer helemaal. En dat verdient het ook. Bracon, het is nog niet uit. 21 januari komt hij digitaal uit. En 18 februari op vinyl. Bracon met Prodromal. En het gaat komen op de 4LP. F-O-R-E. En het is Joe Farr. En hij komt uit Bristol. Dat was Bracon hier bij X-Rated. En we hebben de nieuwe van Kreitler. Dat gaat ook nog even niet verschijnen. Namelijk pas op 28 januari. De nieuwste CD-LP gaat heten Spells and Daubs. En dat verschijnt via Bureau B. De nieuwste van Kreitler nu. En het is weer erg lekker album. Getuige ook deze track. Tantrum.

The Threshold House Boys Choir. Het project van Peter Christoffersen van Coil. So Young It Knows No Maturing. Dat staat op het album Form Grows Rampant. En dat verscheen in 2007 via Threshold House. En het wordt eindelijk opnieuw uitgebracht. En dat is goed nieuws voor degene die er niet meer aan konden komen, want sindsdien is hij lastig te krijgen. Dat gaat gebeuren op het label Musique Pure pour la Danse. Dus de Threshold House Boys Choir kent een re-release. Hulde, hartstikke goed. Peter Christoffersen. May he rest in peace. En wie zeer actief is, is Anna von Hauswolf. Anna, die was natuurlijk al veel eerder vaker te horen in deze dit programma X-Rated. Want onlangs was ze nog te horen in de kerstuitzending. En ook met het nieuwe album van Sun-O, waar ze haar vocale pracht aan meedeed. En nu is er dan een live album. Live at Montreux Jazz Festival. Jawel, zelfs daar. En het is eigenlijk bijzonder om te zien hoe Anna von Hauswolf echt in ieder genre iedereen inpakt. Of het nou de post-rock liefhebbers zijn of jazz liefhebbers. Of zoals ik zelf heb gezien bij de metals van het Roadburn Festival, waar ze even in de grote zaal van 013 3000 metals volkomen inpakte. En die met open mond naar het live optreden van Anna von Hauswolf stonden te staren. En dat is terecht. Live at Montreux Jazz Festival. Nieuw verschenen via Southern Lord. Dit is The Mysterious Vanishing of Electra.

alles verzengende post-rock van Fargu. Fantastisch, werkelijk geweldig. Een samenwerking, een soort vriendschap tussen Zwitserland en Finland, dit Fargu. Het album Ruine Irradiée, dat verscheen via Kafsas en dat verscheen eind vorig jaar. 17 december. Ja, dat was net eventjes te laat om in de eindlijst op te nemen. Maar van half december tot half december, dat mag nog in het nieuwe jaar. Dus deze, dat wordt sowieso nu al een eindlijstnotering. U hoorde Fargu met Polariseur hier bij X-Rated. En wie er ook in komt, ook al zijn het oudere opnames, maar deze versie die is pas net verschenen, is de nieuwste van The Anti-Group. Het project van Adi Newton van Clock DVA. En die weet zich op dit album vergezeld door coryfeeën als onder andere Jack Dangers van Meatbeat Manifesto, Tez Maurizio Martinucci van Clock DVA, Carl Michael van House Wolf, inderdaad de vader van BJ Nielsen, Stephen Thrower, David Knight en nog veel meer coryfeeën. Ik heb het over het album Organ Needles. Het duurde even, maar nu is hij toch echt verschenen via het Italiaanse Rizosfera in samenwerking met Armcom Europe. Organ Needles van The Anti-Group. En op deze versie van deze cd staan twee tracks die niet in de originele box staan, waaronder deze Merkaba. Hier is The Anti-Group.

0: Max.
1: Rated.
2: Action.

terug naar 1997 met Bitter Süß. En dan weliswaar het tweede gedeelte uit Bitter Süß. We hoorden Johannes Heil aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En deze Bitter Süß track die heeft het ooit ook kunnen schoppen tot een track op de Electronation CD. Die destijds nog werd uitgebracht door Boudisque Records en Kink FM. En die samengesteld is door Roy Avney, Arjen Grolleman en mijzelf. Johannes Heil dus aan het begin, zoals gezegd, van een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En tot 10 is het tijd voor heel veel nieuw werk. Buiten is het inmiddels herfst, maar wij zoeken de zomer weer op. Uw hoogst eigen zomergast vanavond tot 11 uur X-Rated. Met nu even twee zomerse klanken die nog uit moeten komen. Zometeen Crank Brother en die verschijnt op 28 juli. En later nog op 3 augustus verschijnt deze new beat-achtige track van Curses. We hebben het over Tornado Warning. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

28 juli dus, inderdaad, een nieuwe EP van Crank Brother. En Crank Brother komt uit... Crank Brother komt uit Londen, een duo uit Londen. En The Cold Wave heet deze The Cold Wave EP. En hoorde de titeltrack Cold Wave van Crank Brother. En welke al wel uit is, dat is een 12-inch van Hodes. En Hodes, die heeft een 12-inch uitgebracht, de Into Dust EP. En daar staat de track Broken Mirror op in een fantastische Anthony Linnell remix. Oordeel zelf, hier is Hodes.

Maar zo krijg je wel eens iets in de loop aangespeeld. We hebben het over het album van Das Auge. Ik was afgelopen week in Paradiso in Amsterdam bij het concert van Blaine L. Reininger. En daar werd dit album aan mij overhandigd. En het is een hele leuk en heel fijn album van Das Auge. Tans met een uitroepteken. Je hoorde Kabukin van dat album, een eigen beheer uitgegeven. En het staat vol met dit soort heerlijke electro, techno-achtig wave. Kortom, hele leuke, invloeden, elektro-achtige tracks van Das Auge. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Met nu een hele mooie samenwerking op Zark Recordings. Zark, dat stond vroeger eigenlijk bol van keiharde, ja, soort gabberachtige techno. En tegenwoordig kunnen ze het ook, hebben ze gelukkig wel artiesten onder zich die het ook ietsje rustiger aandoen. Alhoewel op deze 12-inch of LP eigenlijk die op de draaitafel ligt, staat eigenlijk ook maar één echt rustig nummer. En die gaan we nu draaien. Van 11XXX27 en Mystix. Het album Blood Pact. En dit is Ice Crying Eyes. Dit is 11XXX27 en Mystix.

Prachtig werk van Kita. Je hoorde Hazel van het soort uitgebreide EP Ceramic. En dit is verschenen via Knekelhuis. Erg mooi label dat heel veel oude wave uitbrengt. Maar dus ook dit soort prachtige soundscape-achtige dingen van Kita. En de volgende die in de speler zit is zomaar een cd van Taz. En Taz, oftewel T, kleine e, z, grote z, dat is Maurizio Martinucci. En hij is al jarenlang lid samen met Eddie Newton van Clock DVA. Hij heeft een soloalbum uitgebracht en dat is verschenen in een hele kleine oplage van, even kijken, 23 stuks. Ik heb nummer 4 en er zijn vanmiddag waren er nog 7 te koop. Dus op Bandcamp sla uw slag als u wil en dat wil u, want het is een erg mooi album. Black Bamboo heet het album en het verscheen via het label Phenomenal. Dit is Tez met Disquietude. Prachtig werk van Tez.

geniale track van Gum. Gum uit Australië, een duo wat platen maakte waar ze eigenlijk alleen maar gebruik maakten van andere platen. En daar dus hele mooie tracks van maakten. Gum. En dit staat dan ook op het album Vinyl. Een prachtige zeefdruk hoes met daarin allerlei inserts met foto's van een soort, laten we zeggen, leren fetish magazines, waar op een van die inserts ook nog een vinyl single zit geplakt, die helemaal bespoten is met verf. Prachtig werk van Gum. U hoorde van dat album Vinyl, wat in 1987 werd uitgebracht. De track Outfits for Agony. En Gum deed dat dus met allerlei platen. En dat is eigenlijk dezelfde manier waarop platen werden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Non dat deed, oftewel Boyd Rice. En nou we het toch over Non hebben, uit 2002 is dit Children of the Black Sun. Daarvan hoort u The Fountain of Fortune. Dit is Non.

the white, white door. Through the white, white door.

een van de meest briljante bandnamen die ik ooit heb gehoord. Kiss the Anus of a Black Cat. Het verhaal gaat dat Stef irritant met zijn vrouw in bed lag. En op een gegeven moment kwam de kat op het bed en die draaide gewoon zijn achterste naar hun toe. En toen staarden ze dus naar de anus van een zwarte kat. Dit kwam van het album An Interlude of the Outermost. En dat verscheen in 2007. Stef Irritant, inderdaad, zo noemt hij zich, is inderdaad het geesteskind van Kiss the Anus of a Black Cat. U hoorde All movements are targets in the minds of tigers. En daarvoor konden we luisteren naar Xibalba. Xibalba met het nieuwste album Dreams Are Our World of Experience. En dat is vers verschenen via Cyclic Law Records. Teeth 4 hoorde u, als ik het goed uitspreek, T-E-A zonder streepje E-T-H. Xibalba, prachtig werk. En daarvoor hoorde u Boyd Rice als non.

0: Er is zometeen nog een derde uur en dat is X-Ray. En daar hebben we een special rond het label Geterma. En daartoe hebben we een track opgenomen voor X-Ray van Sey en Gabazov. En dat komt van het album Zeng Zung. Dat verscheen in 2015 op dat label Geterma. En daarna hoort u Parik Rama, een track van het album The Silent Bun. Een en ander is dus een complete rituele X-Ray zometeen tot middernacht. Sleep is overrated, dat doet u daarna maar. Alhoewel er ook nog een Dr. Klangendom achteraan komt. Maar ach, slapen is wel lekker. Maar het kan ook een uurtje later, dus blijf bij X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJsweder en andere ellende dienen er is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Zoals u dat gewend bent hier bij de Concertzender. Hartelijk dank voor het luisteren en hartelijk dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray en tot de volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

0: We gaan het vanavond hebben over het Roadburn Festival in Tilburg. Maar de enige track die u hoort vanavond die niet op Roadburn komt, dat was deze van Drug Free America. Er staat op de verzamelaar Had Your Mind. En dat verscheen als een Dreamtime sampler. En Dreamtime was destijds een label wat een beetje een crossover deed. Deed tussen metal en dance ambient-achtige tracks. Drug Free America hoorde u met een mix edit van Detroit Walkabout. U bent verbonden met de concertzender. Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur gaan we het hebben over het Roadburn Festival. Het Roadburn Festival dat gaat gehouden worden tussen 17 en 20 april aanstaande. In eigenlijk zo'n beetje de halve Tilburg binnenstad. En vorig jaar hadden we al te gast Walter Hoeimakers. En dat gaan we dit jaar natuurlijk helemaal overdoen. En waarom? Omdat Roadburn weer een keur aan fijne namen heeft staan. Ik noem er slechts een paar. The Body, Disfig en ook samen. The Bug, Xiu Xiu, Curses, Dame Area, Lustsick Puppy, The X, Warrington Runcorn, New Town Development Plan, Harvest Man, Choke Chain, De Mannenbroeders, Colin van Eekhout, Solo, Sumac en More Mother, Kauko Lampi, Steve Van Til van Neurosis, Foudre, One Leg, One Eye, Oxen en Michael Jura en Christophe Haan en Penelope Trappers en nog veel en veel en veel meer. Check roadburn.com voor alle informatie. En voor u ook fijn om te weten, er zijn voor alle dagen nog kaarten te verkrijgen. En om u over de streep te trekken, wat eigenlijk helemaal niet zou moeten, maar dat gaan we toch doen, is aan de hand van mooie muziek en natuurlijk aan de hand van de duiding van de gast van vanavond. En dat is Walter Hoeimakers. Ik ben buitengewoon vereerd Walter weer in de studio te hebben. Walter, hele goede avond.
1: Goede avond, Bob. Fijn om hier te zijn.
0: Dat is fijn om te horen. Fijn dat je er bent. Het is de bedoeling dat jij inderdaad duiding gaat geven aan de tracks die voorbij gaat komen vanavond. Gaan komen. En eerst wil ik nog even van je horen wat nou precies in jouw ogen behalve redefining heaviness is. Want dat is het denk ik nog steeds. We hebben het over Roadburn, een underground festival. Maar even kort en bondig. Wat is voor jou de definitie van het Roadburn Festival?
1: Roadburn is een festival dat vooral underground muziek wil laten zien. Heavy underground muziek in al haar facetten. En dat betekent dus niet alleen de zware gitaarriffs, maar ook ambient en jazz en elektronica en global psych en southern gothic. Het is eigenlijk een festival dat zich richt op alle vormen van heaviness. En het richt zich vooral op de hedendaagse underground. Dus wat speelt er in de underground vandaag de dag? Waarbij we ook terugkijken naar het verleden, dus naar de oorsprong van het festival. Maar waar we ook zeker de ogen op de toekomst hebben gericht. En we proberen ook vooral veel jonge artiesten, nieuwe veelbelovende bands in het zonnetje te zetten en een platform te geven. Want er gebeuren gewoon ontzettend prachtige en urgente dingen in die underground op dit moment. Zeker gezien de verschuivende panelen in de wereld, de geopolitieke situatie. En je merkt gewoon dat er weer heel veel jongeren muzikaal en artistiek iets te melden hebben. Ja. En dat er weer the voice of protest begint te komen.
0: Oh jee, zullen we maar geen borden tegenkomen op het festival? Dan is het wat mij betreft oké. Okay. Laat het vooral in de muziek.
1: Het is vooral de muziek.
0: Nee, natuurlijk, dat snap ik.
1: Wat je vooral ziet is dat heel veel soorten volk in opkomst weer zijn. Volk is dus altijd wel een genre geweest waar heel veel social truth-telling en sociaal commentaar en het doorgeven van verhalen. En je merkt gewoon dat er een hele grote stroming is van nieuwe volkartiesten die de huidige tijd probeert te duiden in hele spannende volkssongs. En dan niet op een traditionele wijze, maar dat volk vermengd wordt met de duistere elektronica of ambient. En dat gaan we ook in de uitzending horen natuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Maar er gebeuren gewoon hele spannende dingen in die underground, zoals gezegd. En Roodburn is de staalkaart waar de underground vandaag de dag om gaat. Dus je kunt, ja, eindelijk, als je 4 dagen op Roodburn rondloopt, dan heb je echt het idee dat je in het midden van die spannende, creatieve, artistieke underground staat.
0: Ja, nou, dat heb ik ook gemerkt, want ik heb natuurlijk de hele programmering doorgeworsteld. Nou, dat noem ik worstelen voor de grap, maar dat is het natuurlijk niet, want het is geweldig. Ik heb daarom een blauwdruk genomen van het hele festival. En gewoon maar wat random namen die mij ontzettend opvielen op een rij gezet. En ik zou het erg fijn vinden als jij bij de tracks een korte, bondige duiding kan geven. Ik heb wil ik de uitzending, deze Roadburn uitzending, beginnen met Kauko Lampi.
1: Timo Kauko Lampi uit Finland, de man die ook onderdeel is van KXP en Haunted Plasma. En ook soundtracks maakt. Ik sprak hem omdat we hem heel graag wilden uitnodigen met Haunted Plasma. Terloops vertelde hij me dat hij ook solo dingen deed. Ik dacht dat ik te maken had met een Finse, toch wel traditionele volkszanger. En ik wist niet helemaal goed hoe ik daar, wat ik daarmee moest. Dus ik zei heel beleefd, god, het programma zit vol, maar ik wil eigenlijk heel graag je muziek horen. Zo gezegd, zo gedaan. Meestal verdwijnen die e-mails naar de achtergrond, maar toevallig, ik denk, ga toch eens luisteren. En het is zo'n mooie, duistere, spannende, ambient soundtracks die de man maakt, dat ik de dag erop hem gebeld heb, de laatste slot op Roodburn heb beloofd en me verschrikkelijk verontschuldigd heb voor het feit dat ik niet in de gaten had wat hij solo doet. En gelukkig nam hij het heel erg luchtig op en vertelde, ja, maar jij moet zoveel muziek luisteren, er is zoveel muziek in de wereld, dat maakt allemaal niet uit. Maar ik ben erg blij dat Timo Kauko Lampi er is.
0: Ik ook. En dat gaat ook vanwege de track die ik heb uitgekozen. Sowieso een heel erg fijn album. We hebben het over het album BSBF van Kauko Lampi. Kauko Lampi treedt op de zaterdagavond. En hier is BSBF 1.1. Met als ondertitel Anna. We hebben het over Roadburn 2025.

0: Zo. Dat gaat even lekker tekeer bij Dame Area van het album Toda la Verdad sobre Dame Area. Dat verscheen op Mannequin Records. U hoorde Devotion. Walter, Roadburn, we hebben het over Dame Area.
1: Ja, fantastisch, furieuze, Spaanse noise elektronica. Op een bepaalde manier ook dansbaar. En er is best wel wat gaande rond deze band. Opgepikt op de meer Grauzone-achtige festivals, maar nu opeens toch aan een soort zegentocht bezig naar langs metal festivals, langs dingen, festivals als Primavera. Het wordt aan alle kanten opgepikt. En terecht, want het is gewoon heel spannend. En zoals lieve luisteraars, Bob al net zei van, hij werd een beetje verliefd op de zangeres omdat ze een Throbbing Gristle t-shirt aan had.
0: Jazeker.
1: En ja, natuurlijk, daar doet dit ook aan denken op een bepaalde manier.
0: Het is inderdaad wel een beetje die rauwheid die Throbbing Gristle had vermengd met iets als Splendor Geometrico. Ik denk dat ze daar ook goed naar geluisterd hebben. Ze komen tenslotte allebei uit Spanje. Zij komen uit Barcelona en ik denk dat ze ook een Splendor wel kennen. En dat is een beetje dezelfde tijd als Throbbing Gristle. Dus ik kijk erg uit naar Dame Area. Die spelen op de donderdag. En een dag later is de beurt aan een act waar ik heel erg verbaasd over was, maar ook blij verrast. Een act als Warrington Runcorn New Town Development Plan. Wat kan je daarover vertellen?
1: Dat is een artiest, Gordon Chapman Fox. En we hebben hem gevraagd om een stuk te schrijven voor Roadburn. Hij is een van onze commissioned music projects. En we hebben hem gevraagd of hij voor Roadburn een nieuw muziekstuk wil maken. En waarvan de première op Roadburn gaat plaatsvinden. Het is iemand die op een hele spannende manier synthwave wil ik het niet noemen, maar synthcomposer. En wij hadden nog nooit in ons commissioned music projects, of bij onze commissioned music projects, hadden we nog nooit iemand uit die scene gevraagd een compositieopdracht te doen. En hij nam dit met beide handen aan. En het is natuurlijk, de man wordt ook in één adem genoemd met Craven Falls.
0: Ik vind het net zo spannend inderdaad. Ik ben ook heel benieuwd naar zijn optreden. Ik heb wel begrepen in een stukje wat op jullie site staat dat hij over het algemeen wat rustiger, ambienter werk maakt, maar dat zijn commissioned stuk voor Roadburn een stuk steviger wordt.
1: Ik ben echt heel benieuwd. We hebben nog niks gehoord. Ik heb zelf nog niks gehoord, maar ik heb ook nog niet van Becky begrepen dat ze iets gehoord heeft. Dus het wordt echt een grote verrassing wat hij gaat doen.
0: Nou, voor ons beiden dan. En voor iedereen die dat gaat zien. Op de vrijdag dus. Warrington Runcorn New Town Development Plan. U hoort A Shared Sense of Purpose. En dat staat op het album Your Community Hub.

0: Harvest Man met Snow Spirits. En dat staat op het album Triptych Part 3, verschenen via Neuro Recordings, het label van Neurosis. En Harvest Man is natuurlijk van Neurosis. We hebben het namelijk over Steve Von Till. Walter?
1: Ja, Steve Von Till, die zijn innerlijke psych, kraut en dub tendencies omhelst op deze trilogie. En de trilogie overviel me compleet. Ik wist natuurlijk wel ten tijde van Tribes of Neurot dat Steve Von Till een grote Hawkwind fan is, dub fan. En ik was zo ondersteboven van deze plaat, van deze drie platen, dat ik hem een berichtje heb gestuurd met om hem te feliciteren dat hij deze kant van zichzelf weer eens echt omarmt.
2: Ja.
1: En van het een kwam het ander. Zijn we gaan praten over zijn residency. Hij doet meerdere optredens. Hij doet ook zijn solo materiaal. En toen vroegen Becky en ik hem eigenlijk heel voorzichtig van: Steve, god, die trilogie, wil je daar iets mee doen op Roodburn? En ik dacht, ja, die zegt meteen ja. En wat kregen we te horen? Dat wist hij niet helemaal zeker, want het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om dit materiaal live te spelen. En gaandeweg in het gesprek kwam er dus heel voorzichtig uit: ja, ik weet niet hoe ik dat in mijn eentje moet doen, want ik heb deze platen eindelijk na de turbulente tijd van Neurosis, waar de band eigenlijk een beetje uit elkaar is gevallen, heb ik deze platen gemaakt om weer een beetje tot mezelf te komen. En ik weet helemaal niet hoe ik dit live in mijn eentje moet uitvoeren. Laat me denken, nou ja, een week later, telefoontje. Ja, natuurlijk ga ik spelen op Roodburn. En natuurlijk ga ik een bloemlezing van de Triptych platen doen. Met daarbij een videoshow door Thomas Hooper. Dat is een bekende tattoo-artist, kunstenaar. Die schijnbaar heel mooi artwork heeft gemaakt. En visuals heeft gemaakt die passen bij deze Triptych. Dus ik kijk daar enorm naar uit.
0: Fantastisch, ik ook. Dat kan ik je nu al verzekeren. Harvest Man, het viel mij echt reuze. Ik had ook gedacht dat het veel meer in de Neurosis hoek zou zitten. Maar dat zit het niet. Het is heel eigen gerijde muziek, die Harvest Man. Echt, ja. Blijf verrast. Hij speelt op de vrijdag en dan doet hij later ook nog ander werk, toch?
1: Ja, op de zaterdag speelt hij op het hoofdpodium. Daar doet hij zijn Steve Von Till, dat is zijn solowerk. Er komt een nieuwe plaat uit en ja, klinkt een beetje in de lijn van Brandon Perry van Dead Can Dance. Een beetje in die hoek moet je zijn solo materiaal als Steve Von Till zoeken.
0: Oké, nou, dat is natuurlijk ook heel fijn. Maar ik kijk vooral uit naar Harvest Man. Hij speelt op de vrijdag en één dag eerder, op de donderdag, komt al één van mijn hoogtepunten. Walter, ja, The Bug.
1: Kevin met zijn machine set.
0: Precies.
1: Normaal, Kevin, goede dub,
0: ja.
1: Met Flodan en andere MC's. En plots is daar de Machine EP's, waar die eigenlijk teruggaat naar zijn hele industriële, bijna hardcore-achtige elektronica. En het verraste me compleet, want hij maakt erg naam als de dubman.
0: Ja.
1: En een beetje hetzelfde verhaal als die van Till. Ik heb Kevin Richard Martin gebeld en gecomplimenteerd met de Machine EP's. En gevraagd van: oh, Roodburn, wat denk je? Mainstage, donderdagavond, laatste band. de Machine set. Hetzelfde verhaal. Dat weet ik eigenlijk niet. Want de Mainstage, 3000 man, veel mensen, komen die wel voor mij?
0: Ja.
1: En willen die eigenlijk mijn hardcore industrial dub wel horen? Nou, ik heb hem toch heel voorzichtig gezegd. Ik denk dat iedereen erop staat, iedereen er echt op aan het wachten is.
0: Ik dacht het wel.
1: En gaandeweg dat gesprek werd hij enthousiast. En hij gaat voor het eerst echt een hele complete machine set doen. En ik kan niet wachten.
0: Ik ook niet. Gek, ik word nu al gek. The Bug. En dit komt van Machines 3. En verzameld op de verzamelaar. Op het album wat alle Machines EP's met zich meedraagt. Namelijk 1 tot en met 5. Kevin Richard Martin als The Bug. Dit is Floored Point of Impact.

0: Ja, we hebben het nog steeds over het Roadburn Festival. Nog tot 11 uur hier in X-Rated op de concertzender. En dit lijvige werkstuk was van CHVE. Oftewel Colin van Eekhout. Hij is van Amenra en maakte dit schitterende stuk Eternity op het album Calvary, wat in 2024 verscheen via Relapse Records. Heel fijn. Ik heb Colin van Eekhout op, in ieder geval, dat was volgens mij de coronaperiode, heb ik het online gezien, volgens mij op het Groutzone Festival. En dat was waanzinnig. En nu staan ze op Roadburn. En direct na de Mannenbroeders, waar die in zit. En dat is het project van broeder Dieleman, Tony Dieleman, samen met Colin van Eekhout. En dat wordt dus een soort double bill, Walter.
1: Ja, dat klopt, Bob. De Mannenbroeders openen de Next Stage op vrijdag 18 april om 3:00.
0: Matineetje.
1: Ja, heeft te maken met dat de Mannenbroeders hebben gevraagd om een heuse vleugel. En productietechnisch kun je een vleugel eigenlijk niet verplaatsen zonder dat die ontstemt. Dus die zetten we 's ochtends op het podium. Dan kunnen de Mannenbroeders soundchecken. En op verzoek van Colin zelf, omdat hij dan na dat optreden in de zone zit, wil hij heel graag vrij kort daarop zijn solo set doen. Dus het is, het begint met de Mannenbroeders. Echt een hele kleine ombouwpauze. Of eigenlijk een hele kleine pauze. En dan meteen daarachteraan CHVE. Dus Colin met zijn solowerk. Het zal ongetwijfeld tot een zeer spirituele ervaring leiden.
0: Nou, dat denk ik ook, ja. Dat, en dat na de Mannenbroeders. Oei, oei, oei. Nee, dat wordt een hele mooie. En dat is allemaal op de vrijdag te zien. Eén dag later, de zaterdag, staat de band, die ik overigens niet kende, maar jij ongetwijfeld wat meer over kan vertellen, is Foudre met een uitroepteken.
1: Franse band, het is de core members van Oiseau Tempête. En dit is hun elektronica project, elektronica, krautrock, wereldmuziek, erg bezwerend en ook heel dansbaar en ja... Na de geweldige residency van Oiseau Tempête in 2023...
0: Ja, daar was ik bij. Dat was fantastisch, ja.
1: Ja, konden we Foudre natuurlijk niet weigeren. Ik ben een groot liefhebber van Oiseau Tempête en de zijprojecten. Dus ook weer met hart en ziel uitgenodigd. En dan op zaterdagavond de laatste band in The Next. Nou ja, na Altingun. Wat wil je nog meer?
0: Haha, uitstekend. Wat ik nog meer wil, is nog meer Foudre. En dat komt omdat het zo goed klinkt. Luister maar naar Acid Karma van het album Volte. MUZIEK

0: zijn weer terug bij de vrijdag van Roadburn. Alwaar Choke Chain zal gaan optreden. Het Roadburn Festival 17 tot en met 20 april in Tilburg, Amsterdam. Te gast is nog steeds Walter Hoeimakers. En daar zijn we nog steeds bijzonder blij mee. Choke Chain, u hoorde Sorrow. En dat staat op het album Mortality. En dat verscheen via het label Phage Tapes in 2023. Choke Chain is Mark Truman. En weet jij nog iets meer te vertellen over Choke Chain, Walter?
1: Het is een van Becky's favoriete artiesten. We zijn een team bij Roadburn. Ja. Het boekingsteam is Daan Holthuizen, dat is de programmeur van 013. Becky Lafferty in Engeland en ik. En we hebben elk onze eigen voorkeuren. En voor Becky was er alles aangelegen om Choke Chain op Roadburn te krijgen. En ik ben gewoon heel blij voor haar dat het gelukt is.
0: Ik denk dat wij allebei al blij moeten zijn, want ik vond dit een geweldige track.
1: Ja, het is echt een super track. Ik mag dit niet missen, denk ik.
0: Nee, dat gaan we dan ook niet doen, Walter. En datzelfde geldt... wacht eventjes. Ik moet nog even... Heb ik nou verteld dat het op de vrijdag speelt? Nou, bij deze dus. En waar u ook bij moet zijn, is de zondag. Die is... daar is een optreden van Penelope Trappers.
1: Ja, heel blij mee. Eindelijk op het laatste moment nog aan de line-up toegevoegd. Een band die ik via artiesten die ik via Becky heb leren kennen. En ze komt in haar bandbezetting. Dus ze zijn met 3 of 4 mensen op het podium. Een celliste erbij. En elektronica en nog andere instrumenten. Wat misschien veel luisteraars niet weten is dat ik zeer slechtziend ben. Ik kan ook niet meer lezen. Mm-hmm. Dus ik weet niet helemaal precies hoe haar band eruit ziet. En die informatie heb ik niet meer paraat, maar de boeker heeft mij verteld en Becky dat ze in een zeer bijzondere bezetting naar Roadburn komt. En daar ben ik heel blij mee, want ik vind het een hele betoverende ambient. Haar betoverende ambient is, vind ik buitenaards.
0: En gelukkig is er met je oren nog steeds helemaal niets mis. En daar gaat het ook voornamelijk om bij een festival natuurlijk. Dus count your blessings, Walter. Fijn dat je dat in ieder geval nog kan horen. En voor degenen die benieuwd zijn wat er nu werkelijk is, is hier Penelope Trappers. Haar album komt op 4 april uit en dat wordt A Requiem. En daarvan hoort nu Platinum, Penelope Trappers op Roadburn.

0: Ja, ik heb heel erg getwijfeld over de uitspraak, maar er komt iets als triest toch even niet worden. Volgens mij spreek je het zo uit. En dat betekent het verdriet van de vrouwen. Kun jij nog in het heel kort, namelijk slechts een minuutje, iets vertellen over deze band?
1: De band met
0: Oh, sorry. Ik moet je even wel je microfoon openzetten. Even overnieuw. Ja?
1: De band met de onuitsprekelijke naam.
0: Ja.
1: Fantastische donkere volk. Een combinatie tussen volk, industrial, postpunk. En afkomstig uit Wales. En heeft de plaat heeft ontzettend hoge ogen gegooid in de jaarlijst van The Quietus. Een band die eindelijk op onze radar stond, maar die we niet wisten te bereiken. Tot op een dag ze een boeker kregen die we kenden. En voorzichtig vragen, is de band beschikbaar? Waren ze eindelijk niet, maar ze wilden zo graag op Roodburen spelen dat ze hemel en aarde hebben bewogen om toch te komen. En we zijn er echt heel blij mee. Op de zaterdag in de kleine zaal bij 013. Tezamen met One Leg, One Eye en Oxen. En dan hebben we toch wel de hele spannende donkere volk van het moment daar tezamen gebracht.
0: Nou, dat klinkt inderdaad heel veelbelovend. En even kijken, zij spelen op de zaterdag. En even echt in het heel kort, anders, want de track die duurt nou toch al gauw bijna 6 minuten. Over Christophe Haan en Michael Girard op de zondag.
1: Erg blij dat Michael weer op Roodburen komt. Wat ik begrepen heb, gaat hij daar akoestisch nieuw zwansmateriaal spelen.
0: Oké. Nieuws. Ja, nou, helaas hebben we dat nog niet. Het album The Birthing moet nog uitkomen. Maar vandaar dat we even teruggaan naar 1991, waar in ieder geval Michael Girard en Christophe Haan samen op meedoen, is namelijk de track Better Than You. En het staat op het album White Light from the Mouth of Infinity. Swans.

0: Ja, dit doet pijn. Heiligschennis. De track afbreken. Hij duurt nog 13 minuten. Een totale tijd van meer dan 21 minuten. Hoort u Modus. En Modus met de track NGC-742. Het staat op het album Domus van Modus. En dat zijn inderdaad de heren uit Italië. Giulio Aldinucci, Emanuele Ferrante, Luigi Ferrara, Maurizio Martinucci, oftewel Tez en Fabio Orsi. Zij vijven vormen Modus. En wat een album dit. Dit wordt direct de eindlijst, dat is zeker.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur en daarna X-ray. Terug naar 1981, toen brachten de Ghostwriters het album Objects in Mirrors Are Closer Than They Appear uit. En dat verscheen op Red Music. Het duo Jeff Kane en Charles Cohen vormden de Ghostwriters. Helaas nooit verder gekomen dan 2 albums en 1 overigens ook briljante single. Nou, gelukkig hebben we het label Dark Entries, wat in ieder geval deze LP ook weer opnieuw heeft uitgebracht. Hier zijn de Ghostwriters met Fix It in the Mix.

Wat een heerlijke indringende schoonheid van Treha Sektori. De hoogste tijd om weer eens de revue te laten passeren hier in X-Rated. Treha Sektori met de track Altera Eti Endesia. En dat staat op het album Endesia. En dat verscheen in 2012 alweer. 12 jaar geleden. Wauw. Treha Sektori hier bij X-Rated op de Concertzender. Poeh, even van bijkomen. Maar gelukkig hebben we Kost. Het nieuwe album van Kost is onlangs verschenen op Cold Spring Records. Het album heet Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En u hoort van Kost nu de track Death Threat. En dat in de Berenices remix. Hier is Kost.

heuse X-rated klassieker. Arjan Grolleman was helemaal gek van deze track. En terecht, Les Yeux Clos hoorde u van Seven Pines. En de stem die u hoorde, die was van Noria Iorinov. Het staat op het album Le Cri. En dat verscheen via het label Le Cluricon in 2006. Seven Pines hier bij X-Rated. En na een toch behoorlijk lange stilte voor zijn doen, voor hun doen, eindelijk weer een nieuwe release op het Winterlight label. Mark O'Shea, die heeft mij laten weten dat er behalve deze nieuwe release nog veel en veel meer fraais op het programma staat. Dus we gaan dat label weer eens goed in de gaten houden. Brotherhood of Sleep is net verschenen op het album Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Winterlight, do it, did it again. Here is Brotherhood of Sleep met Devotional Hymns to the Brilliant Flaming Sun. En Brotherhood of Sleep is Bart Pieten. Hij is Belg en hij is ook werkzaam in onder andere Dead Man's Hill. Maar nu dus als Brotherhood of Sleep.

Oh, die schitterende stem van Martin Bates, die kan je toch altijd horen. En ditmaal in samenwerking met Francesco Paolo Palladino. En het album is Treasure of Light. En dat verscheen via het Italiaanse 13 Records, wat gerelateerd is aan Silentes. Je hoorde de track The Same Airport. Een heel album vol met Francesco Paolo Palladino en Martin Bates. Aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon je luisteren naar een nieuwe track van Shin Ikun. En dat staat op een verzamelaar, een lijvige verzamelaar. Die is verschenen onder de titel My People Light. En dat verscheen via het Italiaanse 13 Records. Wat gerelateerd is aan Silentes. Je hoorde de track The Same Airport. Een heel album vol met Francesco Paolo Palladino en Martin Bates. Aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon je luisteren naar een nieuwe...

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-rated tot middernacht. En daarin aandacht voor het synth- en sequencerwerk van Arcane. Maar daarover straks meer. Eerst terug naar 1981, duo Chrome, Helios Creed. En Chrome maakte furoren in die tijd en maakte schitterende albums. En deze single die verscheen dus in 1981 via het Engelse label Don't Fall Off the Mountain. Dit is van de 12-inch In Worlds, de track Danger Zone. Hier is Chrome.

Wat een heerlijke drone. Dat gaat nog wel even zo door. Dit was Penumbra van het album Anorex. En Penumbra is Mark Warren. En hij zat ooit in Sovjet-France. Dit verscheen in 1999 via Universal Egg. Een label wat normaal eigenlijk helemaal niet in dit soort experimentele elektronica zit. Maar geweldig is het wel. Penumbra. En u hoorde de track Stepping Into The Night hier bij X-Rated op de Concertzender. Morgen is het 4 mei en behalve dat we gaan herdenken en de dag erop onze bevrijding gaan vieren, is het ook de sterfdag van Albin Julius van Dear Bloodharsh. Inmiddels alweer 4 jaar geleden. Daarom een track van Dear Bloodharsh in X-Rated nu. En alle tracks van Dear Bloodharsh in die tijd waren ongetiteld, dus vandaar Untitled van het album Der Sieg des Lichtes ist des Lebens. Hier is Dear Bloodharsh.

0: indéfavorablement de la reine, de servir la cause de tous les hommes, et aussi le prestige de notre France éternelle.
1: Les joyaux de la princesse. En dat past natuurlijk perfect achter Der Bloedhorst. O Volontaire Croix de Sang. En dat verscheen in 2007 in eigen beheer bij Les Joyaux de la Princesse. U hoorde Front Franc et Flambeau. Hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we zijn aanbeland bij de tweede track. Die is meegenomen door een goede vriend van mij hier in de studio aanwezig. En dat is Martijn Venekatten. Hij kwam met obscure Spaanse ambient en acid. Tenminste, zo heet de LP. De verzamelaar waar dit van afkomt heet La Ola Interior. Spanish Ambient and Acid Exoticism. En uit 1983 tot 1990 verschenen via Le Disque Bongo Joe. U hoort nu Malagueñas Dos van Javier Segura. Een schitterende track, verzengend, die helemaal ook onder je huid gaat zitten. Verzengend en ook zeer melancholiek. Een schitterende track. Martijn Venekatten, dank voor het meenemen van Javier Segura.

gek genoeg zo'n plaat die ik vergeten was hoe die ook alweer klonk. Schandalig natuurlijk. David Holmes hoorde u uit 1995, Minus 61 in Detroit. En dat is een 12-inch die toen verscheen op Go Discs en Exploding Plastic Inevitable. 1995 schrijven we, het jaar van David Holmes. En nou, niet alleen maar dat jaar, maar we hadden tijdens X-Rated 30 jaar ook al een heerlijke plaat die aangevraagd werd van David Holmes. Maar ik vond deze ook in de kast en was inderdaad een beetje vergeten hoe die ook alweer klonk. Schandalig natuurlijk. Maar goed, we weten het weer. Hij klinkt goed. En wat ook hopelijk goed klinkt is de komende X-Rated tot 11 uur strakjes vanavond. En daarna meer moois in X-Ray tot middernacht. Veel nieuw werk natuurlijk tot aan 10 uur. En daarna gaan we wat meer de diepte in. Nieuw werk, helemaal nieuw, net verschenen, is van Ben Klok en Fadi Mohem. En Kobe Say doet ook nog een keer mee op de track Ultimately. En dat is nog een keer een remix van Amotic. Het staat op de 12-inch Layer 1 remixes. En dat is het label ook, Layer, inderdaad. Hier is Ben Klok met Fadi Mohem. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

hoorde Winter Silence met de heerlijk lange track Desert Flagpole. En dat is Transmission Fields Part 2. Het staat op het album Transmissions Fields. En dat verscheen in 2004. Winter Silence is eigenlijk het project van Matthias Grassoff. En Matthias Grassoff is helaas dit jaar overleden. En daarom nogmaals extra aandacht voor Matthias Grassoff. En dit keer als Winter Silence. Nu we het toch over Winter Silence hebben, dan kunnen we het net zo goed hebben over Winter Solstice. Dat gaat namelijk eraan komen. Jawel, de 7e editie. Die is aanstaande zaterdag om 11 uur 's avonds. Is de aanvang en het einde is 7 uur de volgende dag, 7 uur 's ochtends. U hoort achtereenvolgens de heerlijke bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje ondergetekende en Peter van Koten. Aanstaande zaterdag, dus de 20e december, om u de hele nacht door te helpen. Winter Silence, Winter Solstice. Dan weet u het vast. Nou, dat is noteren, toch? En wakker blijven, want 's avonds is er de kersteditie. Maar daarover straks meteen meer. Eerst gaan we nog even naar MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal van het album MPC's Dystopian Party Collection. En de track, dat is Amanda Lear. Tenminste, zo heet hij. Ze doet niet mee. Maar kent u haar nog? Van Follow Me. En ze is bovendien aan het stoeien geweest met illustere figuren als Salvador Dali en David Bowie. MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal. Amanda Lear.

Ja, de twee kanten van Martin Sturzer. Zijn donkere kant is Velios. En zijn wat meer specie Sinti kant is gewoon zijn eigen naam, Martin Sturzer. Dit was Velios, de wat donkere kant van Martin. En het album Astral Unity, wat nog eens vind ik nog steeds een van de beste albums van Velios is. Uit 2010 alweer. En dat verscheen via Malignant. U hoorde Cold Unity van Velios hier bij X-Rated op de Concertzender. En daarvoor dus MPC, Lamia Fox en Deutsche Nepal in met Amanda Lear. En nu zijn we aanbeland bij de allerlaatste uitgave van het Winter Light Label van 2025. En ik heb een berichtje gekregen van de label-eigenaar Mark O'Shea dat ze hele mooie plannen voor 2026 hebben. Dus daar gaan we volop in mee graag. Want tot op heden brengen ze de meest schitterende dingen uit. Stefan Vos is degene die het laatste album van 2025 bracht onder de naam Argir Planitia. En de track die je hoort zometeen is Coma to Eat. En dat is een vulkanisch gesteente. Het staat op Ediacara, het nieuwste Winter Light album. Dus hier bij X-Rated op de Concertzender. En nu ruimbaan voor Argir Planitia. Hoop ik. Ja, daar zijn ze. Daar is die.

0: En u vindt dat op het album Paraskenia, wat in 1994 verscheen via Discordia Musica Maxima Magnetica. Ordo Equitem Solis, de hekkensluiter van deze X-rated. En hiervoor dus een fonkelnieuw werk van Argir Planitia van het album Ediacara van het nieuwste Winterlight release. En helaas is dit inderdaad het einde van deze X-rated op deze zondagavond. Maar er volgt nog veel meer. Namelijk zometeen een X-ray. En die is gevuld met klanken. Allereerst van Nadja en Traum. Een samenwerkingsverband tussen Nadja en Traum. Dominium Fissurgis hoort u de delen 1, 2 en 3. En dat verscheen in 2010. Nadja en Traum. En de resterende tijd die is voor Traum zonder Nadja. Een track van Aquasme en dat verscheen in 2015. Dus prachtig werk van Nadja en Traum. Zometeen in X-ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-rated op deze zondagavond. En volgende week is er een nieuwe X-rated. En jawel, dat is de traditionele, iets wat zwaarder aangezette episode van X-rated. Met rond de kerst. Jawel. Maar voordat het zover is, hebben we ook nog een Winter Solstice nacht. Vanaf 11 uur 's avonds op zaterdag de 20e is er dus een nieuwe Winter Solstice te beluisteren. En dat is alweer de 7e editie. Achtereenvolgens hoort u de bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje en Peter van Koten. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur de volgende ochtend. En dan 's avonds, dan zitten we hier weer allemaal. Jawel, dan zijn we er gewoon met Roel en Harold en zit ik er met een X-rated kerstspecial. De overigens de twee X-rateds daarna, dus de laatste van dit jaar en de volgende van de eerste van volgend jaar, dat is de jaaruitzendingen, de jaaroverzichten, de beste albums volgens X-rated over 2025. Zover een spoorboekje wat mij betreft tot aanstaande zaterdag met Winter Solstice of zondag in X-rated kerst. Maak er een mooie week van, dag.
1: X-rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-rated.

Soms verbaast je jezelf. Ik zocht op deze track of ik deze alles gedraaid heb aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En het antwoord was verbazingwekkend nee. Plastic Man met Marbles. Waarom nooit eerder mee geopend? Ik heb geen idee, maar dat verandert dus vanavond. Plastic Man van het album Muziek. En dat verscheen in 1994 op Nova Mute. Het schitterende Marbles. Aan het begin inderdaad van een nieuwe X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray tot middernacht. Met spetterende synths en sequencers van Radio Massacre International. Maar daarover straks meer. Eerst is Fonkel een nieuw werk. En dat was wat mij betreft een beetje een verrassing. Een nieuwe single van Terrence Dixon. En hij timmert al 30 jaar aan het firmament met prachtige platen. Uit Detroit komt hij. En Terrence Dixon maakt wat mij betreft nu zijn allerbeste single ooit. Jawel, het kan nog steeds. De 12-inch When Stars Remember, die gaat uitkomen pas op 13 maart. Dus we moeten nog even geduld hebben. Maar hier is alvast de track Mono Collapse. Lekker stuiteren op het label van Trezor. En het label Trezor. En eigenlijk heeft deze track alles. Herhaling, de kracht van de herhaling. En een steady rhythm. En harder dan dat Terrence Dixon het ooit gedaan heeft. Dit is Terrence Dixon. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, zo was ik gisteren op een platenbeurs die gehouden werd in de Jacobikerk in Utrecht. En die kerk die ken ik natuurlijk redelijk goed. Niet vanwege het feit dat ik daar iedere zondag zit, maar vanwege het Le Guess Who Festival. Sowieso een prachtige locatie en helemaal voor een platenbeurs heb ik nu ontdekt. En het leuke aan een platenbeurs is, ik ga er alleen maar heen om dingen te ontdekken die ik totaal niet ken. En zo kwam ik op een LP van een duo, een Frans duo, bestaande uit Julien Lovet en Eric Durelle. En zij vormen het duo 2:13 PM. Oftewel 13 minuten over 2 's middags. Een iets wat vreemde naam voor een muziekduo. Maar dit album, dat mag er zijn. U hoorde de track Gabriel, wat afkomstig is van het album Matt Cormano. En dat is de originele soundtrack, de original soundtrack van de gelijknamige film. 2:13 PM met Gabriel. Is in 2017 verschenen op Specific Recordings. Erg blij met de aanschaf van deze op zo'n platenbeurs. Heerlijk. De ander die komt misschien ook nog wel eens aan bod. Want ik heb 2 mooie platen gevonden. X-Rated op de concertzender, waar we even terug in de tijd gaan naar 2020 voor Undirheimer. Dit is Utgarter. U vindt het op het album Helljarunar. Hier is Undirheimer.

Zo, wat een heerlijke duisternis op een rij. En dat voegde zich goed bij Undir Heimar. U hoorde New Risen Throne featuring VRNA en Black Lava. En het staat op het album The Journey to Reach the Fathers. En dat is net als Undir Heimar verschenen op Cyclic Law Records. The Journey to Reach the Fathers, het nieuwste album dus van New Risen Throne. En vorige week draaide ik, zoals ik al zei, een schandalig kort stukje van het nieuwste album van Tolst. En dat is verschenen op Winter Light Records. Vandaar nu nog een track, Fold. Hier is Tolst van het nieuwste Winter Light album, Soon into the Infinite Sky.

Ik zag van vriend Rob op Facebook voorbij komen een van de beste platen ooit gemaakt. Nou, dat kan volgens mij best wel kloppen, want deze staat in mijn Desert Island Collection nog steeds in de top 10. Ik heb het over het album Deceit van This Heat. En u hoorde A New Kind of Water. En dat is wederom aandacht voor Charles Hayward. Ik hoop niet dat hij nou ineens volgende week het loodje legt. Want twee keer Charles Hayward in de uitzending. Dat is louter toeval. Want ik zag ook dat het verzamelde werk van This Heat in de box Out of Cold Storage. Een prachtige box met 6 cd's. Waarin het hele werk van het hele oeuvre van This Heat verzameld is. Weer opnieuw uitgebracht gaat worden. Dit was van het originele album Deceit uit 1981. Verschenen op Rough Trade. En inderdaad, wat een album. En wat een track. Helaas is dit wel het einde van deze X-Rated, maar er is nog veel meer. Er is zometeen lekker synth- en sequencerwerk van Radio Massacre International in de X-Ray tot middernacht te beluisteren hier bij de Concertzender. U hoort allereerst twee tracks van het album Organ Harvest en dat verscheen in 1997. Daarna een track van het album City 21 en dat stamt uit 2006. En uit 2024, het is eigenlijk nog steeds een van de nieuwste albums van Radio Massacre International. Dialectic Furnace, moet ik zeggen. Dat zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze donkere en nog steeds best koude zondagavond. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dan kom ik koud van het Grauzone Festival terug. Dan ben ik in ieder geval vrijdag en zaterdag te vinden. Dus wie weet zijn er nog andere luisteraars die ook op het Grauzone Festival te vinden zijn. Dan lijkt het me leuk als we elkaar treffen. We gaan het zien. Heb een hele mooie week. Wat mij betreft ben ik er gewoon volgende week weer. IJs en wederdienende. Dank nogmaals voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Blijf hier bij de Concertzender, want er is nog veel meer te beleven. Zometeen te beginnen bij X-Ray. Voor nu, dag.

origineel is al zo geweldig. En dan komt er nog een geweldige remix van David Holmes achteraan. Dat gebeurde in 1993. The Sabres of Paradise. Smoke Belch 2. The Sabres of Paradise, oftewel de heren Weatherall.

origineel is al zo geweldig. En dan komt er nog een geweldige remix van David Holmes achteraan. Dat gebeurde in 1993. The Sabres of Paradise. Smoke Belch 2. The Sabres of Paradise, oftewel de heren Weatherall. En Jags en Burns.

Burns, jawel. De David Holmes remix. En dat waren dus de Sabres of Paradise hier bij X-Rated. Op de concertzender waarmee u nu verbonden bent. 2,5 jaar zeil ik overal prachtig doorheen. Van corona is totaal geen sprake en nog geen snotneus. Maar vorige week was het toch uiteindelijk raak. Nou, gelukkig niet heel erg raak. Milde klachten, maar ja, je blijft toch thuis. En ik heb me 2 dagen een beetje beroerd gevoeld. Nu is het nog steeds een beetje verkouden. Alleen heb ik mijn smaak en mijn reuk voor een gedeelte verloren. En dat is toch wel vervelend. Ik hoop dat dat heel snel weer rechtgezet gaat worden. De muzikale smaak, die is echter niet aangetast. Dus laat u vooral besmetten de komende 3 uur tot 12 uur, want vanaf 11 uur is het tijd voor X-Ray. En tot 11 uur is het tijd voor een nieuwe episode van X-Rated. Ik hoop dat u vorige week genoten heeft van een noot X-Rated met de KLF en met Current 93. Nu gaan we weer terug naar X-Rated zoals het eigenlijk hoort. Met Economist uit Griekenland. Dit is Agos. Het komt van de verzamelaar X2. Dit is Economist. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo, dat was ineens een hele snelle afloop. Die ik niet in de gaten had. Ahmed Sisman en VNNN. En dit duo maakte deze heerlijke track Inorganic Transformation. Het staat op een verzamelaar waar ik al eerder een aantal tracks van gedraaid heb. Namelijk de Stone Techno Series 2022. Met als ondertitel Trick Linic. Nieuw verschenen op het label The Third Room. Ahmed Sisman en VNNN. Wel nu, we gaan eens naar een paar oude helden. Of eigenlijk één oude held. Straks komen er nog meer oude helden. Maar nu de oude held Stephen Melander. Dat is een van de oprichters van Cabaret Voltaire. En hij heeft een ontzettend fijn nieuw album op de markt gebracht. Namelijk Tick, Tick, Tick. En daarvan hoort er nu Shock to the Body. Dit is de nieuwste van Stephen Melander.

0: Ja, van dit soort remixen moet je het hebben. De John Hopkins remix van het geweldige werk van Orbital met de track Halcyon and On. Het staat op de nieuwe Orbital 30-something. Daar staan een aantal nieuwe tracks op en een heleboel fantastische remixes. Nou, niet allemaal, maar de meeste die zijn toch zeer de moeite waard. Orbital, Halcyon and On hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over de heer Richard Zijlstra. Richard Zijlstra, die ken ik al vanaf het eerste moment dat ik de hoofdstedelijke platenzaak Boeddhisk binnenstapte. Dat gebeurde in 1976, dames en heren, jongens en meisjes, jazeker, zo lang geleden. En toen was ik klant en ik werd al snel in deze winkel zeer adequaat geholpen door Richard Zijlstra. Richard die heeft mij allerlei heerlijke piepknor en Sinti Space platen in de maag gesplitst. Allemaal fantastisch werk en ik ben echt schatplichtig aan deze meneer. Later ging Richard radioprogramma's maken en dat deed hij ook op formidabele wijze. Denk aan radioprogramma's bij de VPRO als Radionoom en Spleen. En al die tijd heeft hij ook muziek gemaakt onder zijn eigen naam Genetic Factor. Denk daarbij aan de Radionoom LP waar een track van hem op staat bijvoorbeeld. Maar hij heeft onnoemelijk veel tracks opgenomen. En dat wordt nu eindelijk echt uitgebracht. Althans, een selectie natuurlijk daarvan. Op het album In Deadly Wet Dreams. Afgelopen donderdag was de presentatie van dit album in de platenzaak Red Light Records op de Wallen. En daar was ik en mocht deze plaat in ontvangst nemen. Hartelijk dank Richard. Hartelijk dank Genetic Factor voor alle muziek. En we gaan nu een track luisteren van In Deadly Wet Dreams. Namelijk de track die ook al eerder op single uit is gebracht. Waarom lachen ze?
1: Waarom lachen ze? Ze werden zich bald aan die neue

Ja, erg fijn zeg. Wacht even hoor. Ik ga. Ja, zo. Heel fijn. En dat sloot dan, wat mij betreft, heel goed aan op de Genetic Factor. Want Genetic Factor die heeft heel erg veel muziek opgenomen in de jaren 80. En dit wat u hoorde van Genetic Factor, dat kwam ook uit de jaren 80. En wat u net hoorde, dat was Geier aus Stahl. Dat komt helemaal niet uit de jaren 80, maar dat klinkt uit de jaren, alsof het uit de jaren 80 komt. Uit 2022, oftewel nieuw Geier aus Stahl. En dat is het project van Leonard Prochazka. En het leuke was dat ik afgelopen donderdag dus in die platenwinkel was. En wat bleek, boven de platenwinkel zit het label Knekelhuis. Wel nu, deze die u hoorde, die Geier aus Stahl van het album Strapatzen und Genesung. Dat zit op het label Knekelhuis. Huis, Knekelhuis gewoon. U hoorde Wohin. En we hebben er nog eentje voor dit uur. En dat is voor de nieuwste van Katharina Barbieri. En het is een zeer geweldig album wat ze heeft uitgebracht. Bekende geluiden van haar, maar ook eigenlijk een soort nieuw werk. Omdat ze ook bijvoorbeeld haar eigen stem gebruikt, zoals in Transfixed. Katharina Barbieri, nieuw werk van het nieuwe album Spirit Exit.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray. De honden, die schopt u naar buiten. De boksen, die kunnen ook naar buiten. En dan neemt u de kelken mee en voedt de buren goed op met de klanken die ertoe doen nog tot 11 uur. En nu eerst terug naar 1993. The God Machine. Ik weet nog dat dit album uitkwam en ik helemaal uit de plaat ging. Toen kwamen ze ook nog eens een keer op de koop toe in Paradiso in Amsterdam. En dat concert was werkelijk zo fenomenaal. En deze week trok ik weer eens. Ja, ik had toch COVID, dus dan doe je plaatjes draaien. Scenes from the Second Story, weer eens uit de kast getrokken. Wat een album. Dit is The God Machine. I've seen the man.

En hoppa, gelijk afgelopen. Dat is dan ook wel weer jammer. Maar het loopt dan ook over in een volgend nummer. En dat is te horen op het nieuwe album, wat pas 29 maart zal gaan verschijnen. Van Uncle, oftewel James Lavelle. Uncle is weer helemaal terug met een heuse dubbelaar. En die heette dan ook The Road Part 2. Met als ondertitel Lost Highway. U hoorde Uncle dus en met Armour. En luister naar X-Rated. Zometeen alles over Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Gerard. Maar voordat we helemaal de diepte induiken met al deze dames, gaan we eerst naar de aloude metaalslagers van Test Department. Jawel, ze zijn terug met het album Disturbance. Dit is Landlord. Oh, wat is die weer fijn.

Heerlijk Binehouse. Na de metaalslagers uit Engeland, Test Department. Nu de metaalslagers uit Duitsland. Inderdaad, Binehouse van het album Zene. U hoorde DL Deng. En het doet me qua geluid niet echt aan Test Department of Neubau te denken, maar meer aan Kowalski van vroeger, als je het hele album zo hoort. Een buitengewoon aardig album van Binehouse. Dat verscheen op Krater Recordings en dat is een sublabel van Audio Fop. Uit Duitsland. 9:30 en dat is inmiddels de hoogste tijd voor, ik heb het beloofd, Le Mystère des Voix Bulgares samen met Lisa Gerard. Ze komen naar Nederland en ik heb Le Mystère des Voix Bulgares tijdens Le Guess Who mogen zien en dat was werkelijk van A tot Z kippenvel. Wel nu, u kunt daar ook weer bij zijn en ja, de toevoeging van Lisa Gerard maakt het natuurlijk echt helemaal af. Wij geven kaarten weg vanavond voor 2 concerten maar liefst. De eerste is op dinsdag 12 maart aanstaande in het Concertgebouw in Amsterdam. En 2 dagen later op donderdag 14 maart, als u niet naar Richard Pinaas en Heldon in de Okie gaat tenminste. Dan kunt u ook naar Le Mystère des Voix Bulgares en Lisa Gerard in Muziekgebouw Eindhoven. Wij geven voor beide concerten kaarten weg. Let wel, we geven voor het Concertgebouw 1x2 kaarten weg en voor Muziekgebouw Eindhoven ook 1x2 kaarten. U kunt er dus wel iemand meenemen en dat is natuurlijk altijd heel erg prettig. De mailbox, die is belangrijk, want u kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Lisa Gerard, laten we het makkelijk maken. Niet helemaal Le Mystère des Voix Bulgares, mag ook wel hoor, maar Lisa Gerard is makkelijker. En zet er vooral even bij waar de voorkeur naar uitgaat. Natuurlijk Concertgebouw 12 maart in Amsterdam of Muziekgebouw Eindhoven op 14 maart. De mailbox gaat open en wij gaan nu in ieder geval luisteren naar een track van het album waar ze veel van zullen spelen. Dat is namelijk het laatste album Boo Chi Mish. Dat is zij samen inderdaad. En Lisa Gerard zal ook solo werk tegenwoordig brengen tijdens die concerten. Nogmaals, de mailbox gaat nu open. bob.ruusje@concertzender.nl. Mailen maar. En dit is Le Mystère des Voix Bulgares.

Le Mystère de Voix Bulgare. Dit was hun tweede LP. En dat was, die heet dan ook gewoon volume 2. Le Mystère de Voix Bulgare. U hoorde Caval Sphiri. U kunt dus kaarten winnen voor dinsdag 12 maart in het Concertgebouw in Amsterdam. En donderdag 14 maart voor Muziekgebouw Eindhoven. Mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Lisa Gerard en Amsterdam of Eindhoven. Lisa Gerard zal ook solowerk gaan uitvoeren. En misschien speelt ze deze wel. Immortal Memory.

Die dames toch? Oh. Ja, u kunt het allemaal meemaken. De mailbox die staat nog 12 minuten open. Dus mailt u vooral nog even rustig door. Voor kaartjes van Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Gerard. Goed, X-rated op de concertzender. En we hebben inderdaad nog tijd over voor nog veel meer fraais. Het nieuwste album, of ja, hij brengt er nogal wat uit. Maar dit album mag er zeker zijn. Ik heb het over Adeptus Mechanicus. Oftewel Gerrit-Jan Vos. Adeptus Mechanicus heeft een nieuw album uit, Lines and Waves. En dat is zijn ode aan Klaus Schulze en Tangerine Dream. En het is waarlijk een fantastisch album. Het is helemaal in de lijn Berliner Schule, maar zonder een copycat te zijn. Heel eigen fraai geluid van Adeptus Mechanicus. Getuige ook deze geweldige track, Time Capsule.

Adeptus Mechanicus van zijn album Lines and Waves. En nu hoorde Time Capsule. En dit is, om even in de Berliner te blijven, Bernard Xolotl. Ook al komt hij uit Frankrijk. Het is toch een beetje Berliner Schule wat hij maakt daar in Frankrijk. Last Wave is het cassettealbum wat hij in 1982 uitbrengt. En Bureau B brengt het nu eindelijk op CD uit. En wat terecht, wat een geweldig album. U hoort Last Wave Part 2, Bernard Xolotl.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray. De mailbox is dicht en dat is maar goed ook, want die neigde te exploderen. U heeft me wel heel erg veel werk gegeven. Oei, oei, oei, ik hoop dat ik om 22:30 de winnaar bekend heb, want het zijn er wel heel erg veel. Maar goed, ik ga ze het komende half uur allemaal voor u bekijken en uitkiezen. En dit keer zijn het er zoveel dat ik de 10e en de 20e mailer eruit zal gaan kiezen. Straks 22:30, rond 22:30 of misschien iets later hoort u het resultaat. Het was een trieste week, u hoorde het ook al bij mijn collega Roel in Space Exposure. Mark Hollis van Talk Talk is deze week overleden. Bovendien was het een trieste week voor de Wave, want ook Andy Anderson is overleden. En dat was een hele korte periode een drummer van The Cure in 1983. Ongeveer een jaar bij The Cure gezeten. En Steve Jameson, en dat was de drijvende kracht achter World Domination Enterprises. Met die gaan we nu beginnen. Mark Hollis, daar komen we later in dit uur op terug. Steve Jameson is overleden. En dat was de drijvende kracht, zoals ik zei, van World Domination Enterprises. Nooit echt helemaal doorgebroken, maar mensen die bijvoorbeeld een band als Big Black kennen, die moeten ook dit geluid zeer zeker waarderen. Hun hit single, tussen aanhalingstekens, heette Asbestos, Let Asbestos. Rust in vrede, Steve Jameson. Dit is World Domination Enterprises.

Zo, helaas is hij ook weer ineens afgelopen, terwijl u net zo lekker in die trance zit. En trance, dat krijg je wel, dat gevoel van rapoen. Robin Story, ex-Sovjet France, die kan u daar wel in brengen. Rapoen van de Kirzig Light, zoals het 1995 al verscheen op staalplaat. En het is 2 jaar geleden heruitgebracht op het Poolse Zoharum met het extra album Our Calling Light erbij. U hoorde Into Light, dit was Rapoon. Poen. En overigens brengt u toch die trance, daar komt helemaal niets meer van terecht. Want wat nu in de speler zit, daar wordt u vanzelf wel weer helemaal wakker. 95 al verscheen op staalplaat. En het is 2 jaar geleden heruitgebracht op het Poolse Zoharum. Met het extra album Our Calling Light erbij. U hoorde Into Light, dit was Rap. Poen. En overigens brengt u toch die trance, daar komt helemaal niets meer van terecht. Want wat nu in de speler zit, daar wordt u vanzelf wel weer helemaal wakker van. Het nieuwste album van

dat heet Zwart Mierkier. Geweldig album van A tot Z. En het is heftig, heel heftig, getuige ook deze Openda Helgrind. Dit is MZ 412.

Sinners to me. Defeat sinners to me.

speak, only as others speak.

eigenlijk nog een rest in peace waar we dit uur mee te maken hebben. En dat gaat dit keer niet over het overlijden, maar gewoon over het stoppen van een band. Alhoewel het wel te maken heeft met gezondheidsredenen. U hoorde Sutcliffe Jugend. En dat is natuurlijk al sinds mensenheugenis het project van Kevin Tompkins, ooit begonnen bij White House. U hoorde het album Blue Rabbit en daarvan Feeding the Mouth That Bites You. Pardon. Sutcliffe Jugend, die is inderdaad niet meer. Die hebben gewoon aangegeven te stoppen, omdat het inderdaad om bepaalde redenen niet meer gaat. Dat is heel jammer, maar Sutcliffe Jugend heeft een ware mooie erfenis achtergelaten. En daar kunnen we het nu mee doen, zoals u ook hoorde op deze geweldige spooky track van Sutcliffe Jugend. U luistert naar de Concertzender en u luistert naar X-Rated, waar we nu toe zijn aan de winnaars. En ik heb inderdaad heel erg moeten tellen. Ik wilde de 10e en de 20e doen, maar het werd de 10e en de 19e, aangezien de 20e eigenlijk allebei naar hetzelfde wilde, namelijk het Concertgebouw in Amsterdam. Maar ik moest natuurlijk een Eindhoven hebben. Gelukkig de 19e, dat was er wel een. Voor het Concertgebouw in Amsterdam is de winnares Alexandra Kiszecki. Alexandra Kiszecki naar dinsdag 12 maart dus naar het Concertgebouw in Amsterdam. En dan de winnaar voor het Muziekgebouw in Eindhoven, dat is geworden Mark van der Voort. Mark van der Voort voor Muziekgebouw Eindhoven. Nou, allebei gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Muziekgebouw. En namens de organisatoren, namens X-Rated, namens de Concertzender, et cetera, et cetera. Heel veel plezier en in ieder geval in het Concertgebouw zult u mij dan ook wel aantreffen in de grote zaal. Met een beetje geluk. Goed, over naar de orde van de dag weer. En ik heb het vorige week al beloofd. Toen hadden we een track van het nieuwste album van Niem. En dat kwam er een beetje bekaaid af met 3 minuten zoveel. Dat gaan we nu goed maken met, even kijken, 7 minuten en 36 seconden. De track Dark Earth van het nieuwste album Beyond the Crying Era. Alhoewel het niet helemaal nieuw is. Het is een verzameling met oudere tracks. Maar dat doet er niet toe. Deze track komt origineel van het album Beyond the Darkness, zoals dat verscheen in 2005 via Ultra El Suono. Dit is Niem, verschenen op Winterlight Records.

Lie on her breast. I vex my heart aloud.

Ja, jongens, oh, wat schitterend dit. Echt Omala van het album Germ. Daarvan hoorde u 709. Werkelijk geweldig. Omala uit Zweden. En het mag eigenlijk best een beetje de Zweedse coil genoemd worden. Dat hele oeuvre van Omala is zeer de moeite waard. Later zijn ze ook nog samen gaan werken met leden van Wire. Nou ja, leden. Graham Lewis eigenlijk. Goed. De ene laatste voor X-Rated is van Andro Malar. Het nieuwste album heet Nunquam. En daarvan hoort u gedeelte uit NQO 304.

alsof hij het zelf zo al bedacht in 1988. De laatste track die u hoorde, A New Jerusalem, is ook de laatste track op het album Mark Hollis, wat hij toen uitbracht. En daar de laatste twee minuten zijn gewoon die stilte. En die stilte die ervaren we nu ook met het overlijden van Mark Hollis. Het is heel moeilijk om uit te kiezen wat Mark Hollis nou, wat het beste is wat hij nou ooit gemaakt heeft. Want eerlijk gezegd vind ik iedere periode goed. De synthie-pop dance periode van het begin van Talk Talk. Ook de tussenliggende periode met The Color of Spring. Ook de latere albums zoals bijvoorbeeld Laughing Stock. En dit soloalbum wat die uitbracht. Ik heb uiteindelijk hiervoor gekozen. Geweldig werk van Mark Hollis. Rust in vrede, Mark. En dan brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel erg veel dank dat u er weer bij was. Dat is tof, dat doet goed. En heel erg veel dank voor alle reacties ook. En vooral ook voor alle mailers vanavond, want dat zijn er explosief veel geweest. Maar u weet het, er is nog een derde uur en dat gaat aanstonds beginnen, direct na 11. We hebben weer een label special hier in X-Rated. Het Carpe Sonum label. Achtereenvolgens hoort u albums die op dat label zijn uitgebracht van Cy Matthews. Daar beginnen we mee. Dan volgt Spectra Sierra met RB. Daarna Lorenzo Montagna met Mick Chillage. Daarna Breathe, een track van Massimo Vivona. Dan Airwaves en we eindigen met Urban Meditation in de Carpe Sonum label special. Zometeen na 11.

Nogmaals dank voor het luisteren en alle reacties. IJs, weder, storm en ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Morgen weer code geel in Nederland. Daar gaan we weer. Hoed u voor allerlei vliegende objecten in de lucht, want het gaat stormen. En dat in de lente. Oh nee, het is nog steeds winter. Nou goed, anyway, geniet ervan. Maak een mooie week. Volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.

0: Det finns kurkade chefer, det finns kurkade anställda, det finns till och med kurkade boxholmare. Ja, fast jag har inte sett några, men det skulle ju ska finnas. Rättskor går det för sig.
1: Aldens Boxholm. En Boxholm opende deze X-Rated op deze zondagavond. De speciale traditionele ultra-zware kersteditie van X-Rated hier op de Concertzender. En dat allemaal tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer mooie zin. X-Ray tot middernacht. Met natuurlijk ook donkerheid. Namelijk een Winterlight Label Special. Maar dat pas na 11. Eerst moeten we het even hebben over Boxholm. We hoorden Frans Enoch the Bastard. En dat komt van de Hunting Chorus of Skoggs Sarah uit 2006. Verschenen via Vrottage. En daarvoor het prachtige koormuziek van Clear Note Choir. En Clear Note Choir maakte het album Choir Music. En dat verscheen via hun eigen label Clear Note Songbook. Bless the Lord, O my soul. Daarvoor een stuk uit Hiding van Kammerheit. Wat u vindt op het album Asleep and Well Hidden. En natuurlijk de traditionele kerkklokken aan het begin. De bells. Dit keer kozen we voor een versie van het Kronos Kwartet samen met de Monks of the Abbey of St. Peter's of Solesmus. En dat allemaal dus aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. Waar we weer de grootst mogelijke moeite hebben met de playlist. Dus als het allemaal niet verschijnt in de playlist, het is weer eens zover. Het is weer zondagavond 9 uur en de boel ligt er weer uit. Laten we hopen dat dat binnen afzienbare tijd weer verandert. Dus u zult het eventjes met de presentatie moeten doen. Want ach, natuurlijk kan ik u ook gewoon vertellen wat er komt. Hè? Niet waar? Fragments of Corinth was nu aan de beurt met Mystery of the Grey Lands. De schitterende titel The Rebirth of Symbols Long Forgotten. X-Rated op de Concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. De ultrazware kerstepisode tot 11 uur. Hier is Fragments and Corinth.

Prachtig, werkelijk prachtig. Andrew Osler. U hoorde het tweede gedeelte uit The Blind Sublime. En dat tweede gedeelte, dat heet Confession. Allemaal biechten. Opbiechten. The Blind Sublime is een album wat uit werd gebracht door het eigen label van Andrew Osler. Expert Sleepers. Een aantal weken geleden dus. Vonkeltje nieuw. Werk van Andrew Osler. En daarvoor Fragments and Corinth met The Rebirth of Symbols Long Forgotten. U luistert naar de speciale kerstepisode van X-Rated hier op de Concertzender. En het schijnt dat, nou ja, tenminste laten we het afkloppen, maar dat de problemen met de playlist weer verholpen zijn. En de site, alles doet het weer. Laat dat zo blijven. En nu in X-Rated een oude bekende, eentje die al vaker in een kerstuitzending voorbij is gekomen. Maar dat is dan ook geheel terecht. Ik heb het over Hypnopazuzu, het prachtige Christmas with the Challengers. Die hoort er gewoon bij in de kerstuitzending. Het album Create Christ Sailor Boy. Hier zijn Youth en David Tibet van Current 93 als Hypnopazuzu Christmas with the Channelers.

Carly Malone werd zich op haar nieuwe album All Life Long vergezeld van het koor Macadam Ensemble. En gaan overigens samen, dus Carly Malone en het Macadam Ensemble, optreden op Rewire in april volgend jaar. Carly Malone en Macadam Ensemble hoorden Slow of Faith, dus inderdaad van haar nieuwe album All Life Long. Verschenen op het label van Stephen O'Malley, Audiologic Organ. En we gaan de gezelligheid in met Det Ketterska Förbund. He Will Fall.

0: blijft ook zo fantastisch wat Metatron Omega doet. Naast het album wat in 2023 is verschenen was Cataphases via Cryo Chamber verschenen. Metatron Omega hoorde u met Ascension.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur van X-Rated en de speciale, wat zwaardere kerstspecial. En dat nog tot 11 uur en daarna een Winterlight special van het vroegere Winterlight werk. Zometeen in X-Ray na 11. Maar eerst gaan we terug naar 1983. Het kerstliedje wat Psychic TV maakte in 83. Op het album Dreams Less Sweet hoort u het prachtige en fragiele White Nights. Het kerstliedje van Psychic TV.

0: Wat een weergaloos doordringend werkstuk is dit van Florian Frieke. Florian Frieke kennen we als frontman van Popol Vuh. En Popol Vuh is sinds eind jaren 60 ook een van de grondleggers van de krautrock. Alhoewel ze weinig rock hadden, maar ze worden er af en toe best toe gerekend. Overigens begonnen ze met allerlei elektronica in het begin met albums als In den Garten Pharaohs. Maar Florian Frieke maakte dit soloalbum in 1983. En dat album dat klonk donkerder dan Popol Vuh ooit is geweest. U hoorde Florian Frieke met Groepen seufzen zur Versöhnung der Erde mit dem Menschen. En dat komt van het album Die Erde und ich sind eins. Inmiddels een peperdure LP die ooit verschenen is op Lork Publication München. Zoals gezegd in 1983. Florian Frieke hier bij de zware kerstepisode van X-Rated. Nog tot 11 uur. Waar we het nog eventjes wat zwaarder maken met ook een oude bekende. En dat was ook een ongelofelijke hit, eigenlijk een plaat die ontzettend in de aarde viel bij Arjen Grolleman. Ik heb het over Deutsch Nepal and the moon lay hidden beneath a cloud. Dit is Untitled One van A Night in Fear. Deutsch Nepal, oftewel die andere Peter Andersson and the moon lay hidden beneath a cloud met onder andere Albin Julius. A Night in Fear.
1: So wohlgetan, Virgo, dum florebam.

Erg fraai werk van Dark Raad. U hoorde Blaze Forever van het album 13 Years of Melancholia. En dat verscheen in 2022 via Audiofop Records, het label van Mirko Heinrich. En Dark Raad is Jana Komaritsa. En daar wil ik eventjes iets over vertellen, want zij opent een galerie die ze heeft gevonden. Haar droom was ooit om een galerie te beginnen en dan een, ja, zeg maar een soort tentoonstellingen in een kunstruimte, een galerie te maken. En er komt nu een opening van die galerie. En dat gaat gehouden worden op de Middelste Gracht 89M in Leiden. Het is de opening van haar galerie Wonder Cat. The Grand Opening. Dus inderdaad kunstruimte, galerie. En het is ook veel bedoeld als ruimte waar zij bijvoorbeeld les geeft in het schilderen van katten. Dat gebeurt op zaterdag 11 januari aanstaande, dus in Leiden. Van, het is geopend van 2 tot 10, van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. En de opening is een tentoonstelling van The Fragments of Melancholia. Dat zal duren tot ongeveer 6 uur. En na 6 is het de beurt aan 3 dark ambient optredens. Behalve Dark Raad zelf zal er ook worden opgetreden door Spherical Disrupted en Torn from Beyond. Vanaf 6 uur 's avonds dus, van 6 tot 10 is het concert. Daarvoor is het de ruimte voor de tentoonstelling. Het is allemaal geheel gratis te bezoeken, maar een donatie wordt heel erg gewaardeerd. Dus 11 januari aanstaande, Middelste Gracht 89M in Leiden voor Dark Raad. Dark Raad Live, samen met Spherical Disrupted en Torn from Beyond. Nou, alvast iets om naar uit te kijken voor in het nieuwe jaar. We zijn bezig met de kerstepisode van X-Rated en hier is Wicked Messenger. Shilam Balam, the Jaguar Prophet. Nou, deze profeet, die kan er wat van op het album Vision, Rites and Techniques of Ecstasy. En dat verscheen in 2009 via Plague Recordings. Hier is Wicked Messenger.

Victor Lundvall, inderdaad, met Kerstavond. Het staat op het album Yule uit 2006. En daarvoor The Vision Rides and Techniques of Ecstasy, het album van Wicked Messenger. En dat allemaal aan het einde van deze kerstepisode van X-Rated. Maar geen nood, er is zometeen nog een derde uur. En die is ook eigenlijk best wel in deze donkere kerstsfeer. We hebben het over een Winter Light label special. En dan heb ik gekozen voor het werk, het oudere werk van Winter Light Records. Werk van voor 2017. U hoort zometeen X-Ray met werk van Gija, Fetus Dreams, Abbildung, Jeff Stonehouse, Hordes en Apocryphos. En dat is eigenlijk een collage of een verzameling gehaald van de compilatie That First Season van Winterlight Records. Zometeen dus even in het zonnetje gezet. Mark O'Shea van Winterlight Records tot middernacht.

En voor de gelegenheid ook weer een oude eindtune van X-Rated tevoorschijn gehaald van Theatrum Chemicum. Preghiera al grande architetto del universo. En dat staat op het album Verso la Luce. En dat verscheen in 1994 via Musica Maxima Magnetica. Theatrum Chemicum aan het einde van deze X-Rated.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Maar ja, er komt natuurlijk een kerstavond aan. Er komt een eerste kerstdag aan, een tweede kerstdag. En wat mij betreft ook nog gewoon een derde kerstdag. Dus gooit u deze X-Rated gewoon lekker nog in de herhaling. Om dit nog eventjes te herhalen en allemaal opnieuw aan u voorbij te laten komen. De kerstepisode van X-Rated. Hopelijk volgend jaar vervolgd. En over volgend jaar gesproken, we hebben het echt nodig. En dan heb ik het over geld. Als u wellicht wat over heeft aan de kerstperiode of een kerstbonus of weet ik veel, denkt u aan de concertzender. U geeft zo 35, 40 euro aan een concert uit. Dat is binnen 2,5 uur voorbij. En weg is het. En de concertzender die zit er 7 dagen in de week en 24 uur per dag en 52 weken per jaar. Doneer graag, want we hebben het weer keihard nodig hier bij de concertzender. Alle info vindt u op de concertzender site. Nogmaals dank voor het luisteren allemaal. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heb hele fijne kerstdagen en die komen er weer aan de komende week. En volgende week zondag dan heb ik het eerste overzicht van de beste albums over 2024. En de week daarop dan gaan we naar de bovenste regionen van de lijst. Tot volgende week. Nogmaals een hele mooie kerst. Dank voor het luisteren en voor nu. Dag. X-Rated wordt opgedragen aan Arjen Grolleman.

Uw hoogst eigen paasmis. En ik hoop voor u na een heerlijke paasdis. De traditionele zware paasepisode van X-Rated is hier tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dat is ook een hele duistere. Maar daarover strakjes meer. We begonnen deze X-Rated in paassferen met Klaus Schulze. De intro van het werkstuk Floating, wat u vindt op het album Moon Dawn. Naadloos overgegaan in Laibachs nieuwe Alamut. U hoorde Transition, The Stars Above Us Are Silent. Schitterende project Alamut van Laibach. En dat werd gevolgd weer door Det Ketterska Verbund met He Will Fall. Dat kwam van hun album Liedaverken, deel 1. En dat zijn Nordvarger en trepaneringsritualen samen. Nou, dat eerste kwartier, dat was een heerlijke zware. En zo blijft het eigenlijk een beetje vanavond in X-Rated in paassfeer. De traditionele paasepisode tot 11 uur dus. En daar vindt u allerlei klassiekers. En u vindt nieuwe werkstukken. Nu eentje uit 2005. Een schitterend stuk van Scanner. Tavern 100. Het staat op het album Macht des Klangs, Klang der Macht. En dat verscheen via Kunsträume Leipzig. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond. Hier is Robin Rimbaud in Scanner.

Ja, die onweersbui, die hoorde er nog even bij. De zware klanken van Skinny Puppy met koren en al. Op het album Rabies vindt u, en nou, ik denk wel mijn favoriete Skinny Puppy track, Coralone. Dat verscheen via Netwerk in 89. Skinny Puppy, hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we de traditionele zware paasepisode hebben ingezet. En dat nog tot 11 uur vanavond met nu de heilige oorlog van Kofnia. Kofnia, en dat is allemaal uit Zweden. Uit 2001 verschenen via Cold Meat Industry de Holy War EP. Dit is het eerste gedeelte, Enter, van Holy War. Dit is Kofnia.

U hoorde Opana van O Sala Sacral. En daar zit onder andere onze eigen Peter Johan Nijland in de gelederen van O Sala Sacral. Het album Oa Star verscheen eind 2025 op Cyclic Law. In december dus. Wat mij betreft loopt een jaar van december tot december. Dus deze gaat zonder meer de eindlijst over 26 in. Want ja, die eindlijsten die moet je natuurlijk al vroeg maken. En zo krijgt een album wat in december verschijnt natuurlijk nooit een kans om in een lijst te verschijnen. En hetzelfde gaat gelden voor New Risen Throne. Het album The Journey to Reach the Fathers verscheen eind derde week van december vorig jaar op Cyclic Law. Dit is New Risen Throne featuring Fragments in God Never Spoke, Never Will. New Risen Throne. And Fragments.

0: een verslavend album wat in de eindlijst gaat komen. Why I Went to the Woods. 400 Lonely Things. Dit was Amicus en nu dit verscheen op Cold Spring Records. Schitterend werk van van 400 Lonely Things.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. We hebben de zware paas, de traditionele paasepisode van X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray, die ook zwaarder is dan u gewend bent van ons. Maar wel schitterend. Alles is schitterend. Zelfs de New Wave plaat die nu op de draaitafel ligt. En die hebben we al eens natuurlijk eerder gedraaid in een paasepisode. Want die heet gewoon Tell Me Easter's on Friday. En dan hebben we het over Alan Rankin en Billy McKenzie. Oftewel The Associates. Tell Me Easter's on Friday.

Ja, dat is natuurlijk complete heiligschennis, maar dit gaat voorlopig nog wel door. Een track van een half uur hebben we het over. En de track waar we het over hebben is Ludwig II van Bayern. Klaus Schulze uit 1978 van het album X. Oftewel gewoon 10. En dat verscheen via Brain Records. Schitterend hier in de paasepisode van X-Rated. Klaus Schulze, Ludwig II van Bayern. En nu ruim baan even voor de paashaas. De Blue Rabbit dit keer. En dan hebben we het over Sutcliffe Jugend. En Sutcliffe Jugend maakte het Blue Rabbit album in 2012. Dit is ook de track Blue Rabbit.